0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flexdal-vrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging daardoor.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de Straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Okay, bye.

Why?

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkoper het treinabonnement te kopen. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten vertraging op de N3 Dordrecht-Papendrecht. Bij Papendrecht 3 kilometer.
6: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Lune blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes, en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zon en Breugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. En Strijp-S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buhl. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten.
2: Zij hebben de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer langzaam rijden tussen Breda Noord en Noordrecht. 5 minuten vertraging. A27 Breda Gorkum tussen Ameren en Poort bij Gorkum. 5 minuten vertraging, 6 kilometer file.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalfsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalfsveen.
6: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
9: 8 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
11: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
12: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
10: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 17 kilometer file tussen Beest en knooppunt Empel. Door gaten in de weg 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. En een kwartier op de N69 Neerpelt Veldhoven tussen Valkenswaard Steensel 7 kilometer file. En 831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg bij de A2 3 kilometer file.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. En Strijp-S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buhl. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen, Henri Gerts en Willem Röntgen, krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, grote vertraging tussen Beest en Knoop en Empel, 16 kilometer file. De dagelijkse drukte, maar ook gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en daarom is de vertraging meer dan een half uur. 5 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum. Op de AN831 Kerk-Driel, Wijk en Aalburg, tussen de AN322 en Hedel, 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
10: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
9: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer, met het vechtsportgala via de president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
11: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders, nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
9: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat er enige file tussen Beest en Afrit Kerkdriel. 13 kilometer file en een half uur vertraging. Hoe gaat het in de weg, is de rechterrijstrook dicht.
13: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
14: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
15: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Lune blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes, en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zon en Breugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. En Strijp-S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buhl. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen Henri Gerts en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
2: Glow FM.
3: Als je mooi leuk kleine, je weet dat te zeggen. Maar we nou niet

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Høgbu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Høgbu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Høgbu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112 meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bed een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl. Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
12: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Lunen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zon en Breugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen Henri Gerts en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kiro van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Lunen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zon en Breugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de 3 velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. 2 mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De 2 dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de 2 natuurkundigen, Henri Gerts en Willem Röntgen, krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Is een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij knooppunt Klaverpolder is de weg al afgesloten. Verkeer richting Roosendaal rijdt om via Breda via de A16 en de A58. Op de A58 vanuit Tilburg tussen de Reeshof en knooppunt Galder 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 270 Helmond richting Deurne. Tussen Helmond Centrum en Deurne West 3 kilometer file.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf je

0: doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7... de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal dicht. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Door die afsluiting staat de file aan weerszijden van de A16 bij knooppunt Klaverpolder. Vanuit Rotterdam een kwartier vertraging. Tussen Afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En vanuit Breda, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging in 8 kilometer file.
3: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd. Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen. Maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beachevent.veldhoven.nl.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen. Maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal is een ongeluk gebeurd eerder vandaag. En daarom is de weg dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Een kapotte vrachtwagen staat daar. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat ook een kapotte vrachtwagen. Vandaar een half uur vertraging tussen Best en Moergest tot 10 kilometer file.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure.

0: is our business.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 9 kilometer file en een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is waarschijnlijk tot 1 uur of 3 dicht tussen Knoopend Klaverpolder en Moerdijk. Door een ongeluk omrijden via Breda via de A16 en de A58. Op de N65 Den Bosch-Tilburg door een afgevallen lading 3 kilometer file tussen afrit Helvoort en afrit Oosterwijk. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: Ik ben
0: is je mooie lul klein en je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zollenbreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat bij knooppunt Empel een kapotte vrachtauto. Dat zorgt voor een kwartier tijdverlies, want de rechte rijstrook is hier dicht. En dan nog de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij Moerdijk zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden en daardoor is de weg dicht. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt. En waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl.

0: radio.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 3 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde Bonn aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen. Maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
6: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer

0: zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begin van de avondspits, ook in het zuiden van het land, maar dit stelt nog niet zo heel veel voor op dit moment. Er staan een aantal korte files, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven, voor knooppunt Batadorp 5 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batadorp en knooppunt De Hof, 2 kilometer filetijd met 5 minuten vertraging ook. En de meeste oponthoud, die heb je op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Voor Helmond 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En...
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen. Maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits stelt op dit moment in het zuiden van het land nog niet al te veel voor. Er staan een paar korte files, zoals de A27 onder andere van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg voor Ulvenhout. En er staat daar 2 kilometer file. En de meeste oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Helmond 2 kilometer met een kwartier vertraging. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Chloe FM.

0: Brainport. Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte.

0: 25 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits ook wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Te Hoog 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein ook een kleine 10 minuten vertraging. En de meeste oponthoud zien we op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de N279 20 minuten vertraging. En
9: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
11: Toe aan avontuur.

0: maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Ismael Saibari gaat voor een absoluut recordbedrag naar Bayern München. Dat melden verschillende media. De Duitse topclub zou 55 miljoen euro betalen voor de aanvallen van PSV. Saibari tekent contract tot de zomer van 2031 bij Bayern. De Marokkaanse international kwam in 2020 naar PSV vanuit de jeugd van KRC Genk. Hij maakte voor de Eindhovenaren 31 goals in 93 wedstrijden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven. Maar de politie moest hem vrijlaten wegens gebrek aan bewijs, meldt het ED. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een Hollywoodfilm vorig jaar februari. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte toen zijn BMW gestolen bleek. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Fontys Hogeschool en Summa gaan laboratoria delen in het Nexusgebouw op de TU Campus in Eindhoven. Ze hopen zo de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleidingen van Summa naar de HBO-opleidingen van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur al kennen. De gemeente Zon en Breugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden namelijk afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er 6 nieuwe straten bij de komende jaren. En 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op de
2: 40.nl. Van de AWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land een stuk rustiger dan gebruikelijk. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. Het heeft toch wat even te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A27, Utrecht richting Breda, voor Werkendam 10 minuten oponthoud. Ook een kleine 10 minuten vertraging nog op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, voor knooppunt Bankhoef, er staat 7 kilometer file. En tenslotte de A270, Eindhoven richting Helmond. Bij Helmond 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op de Wolde.

0: tijdelijk badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land. Nog altijd rustiger dan gebruikelijk. Er staat nu nog maar 30 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks en hebben hooguit 5 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dat is de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Waalwijk staat 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Ismael Saibari gaat voor een absoluut recordbedrag naar Bayern München. Dat melden verschillende media. De Duitse topclub zou 55 miljoen euro betalen voor de aanvallen van PSV. Saibari tekent contract tot de zomer van 2031 bij Bayern. De Marokkaanse international kwam in 2020 naar PSV vanuit de jeugd van de KRC Genk. Hij maakte voor de Eindhovenaren 31 goals in 93 wedstrijden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven. Maar de politie moest hem vrijlaten wegens gebrek aan bewijs, meldt het ED. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een Hollywoodfilm vorig jaar februari. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte toen zijn BMW gestolen bleek. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Fontys Hogeschool en Summa gaan laboratoria delen in het Nexusgebouw op de TU Campus in Eindhoven. Ze hopen zo de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleidingen van Summa naar de HBO-opleidingen van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur al kennen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft drie velden namelijk afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er 6 nieuwe straten bij de komende jaren. En 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
3: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
4: Christian, dankjewel. Wait for You van Miles Smith komt er zo meteen aan tijdens de Glow Evening naar Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor, een heel goede avond.

Mel Smith en Wait For You hoorde hier tijdens de Glow Evening. Op Glow FM natuurlijk. Hebben we er zin in? Ik in ieder geval wel. Want ik zie nog de laatste strepen zon schijnen hier lekker door het raam. En we gaan er een goede avond van maken. Een heel goede avond, Jussie, door je speakers. En luister naar de Glow Evening. Misschien ben je nog op dit moment aan het bekomen van een wedstrijd Japan-Nederland gisteren. Hè? Werd uiteindelijk 2-2. Of ben je nu juist nog een wedstrijd aan het checken? Want ik zie dat op dit moment Spanje tegen Capverdië bezig is. Het is nog 0-0 op dit moment. Dus mocht je daar interesse in hebben, laat het dan ook zeker weten via de GlowFam app. Zorg ik ervoor dat je de laatste updates krijgt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je nu op dit moment blut bent. Want vandaag is de dag dat TikTok Shop is gestart. En heel eerlijk, als je dan gewoon kan bestellen vanaf je live, vanaf je feed gewoon op TikTok, ja, dat vraagt gewoon om financiële problemen. Alsof je al niet genoeg impuls aankopen had. Maar goed, doen ze nog een schepje erbovenbij. Een heel goede avond, welkom. Leuk dat je er bent. Zometeen heb ik goede muziek voor je van Samuel Welte en Lil Kleine. Met Maak Me Nou Niet Gek. En heb ik iets wat jij niet weet over de 10.000 stappen per dag? Want waarschijnlijk heb je die niet nodig. Hoe dat zit, vertel ik je zo naar Niels van Zanten en Electrified.

Samen met Lil Kleine met Maak Me Nou Niet Gek hier bij Glow FM. Dit ontdekte ik pas en waarschijnlijk wist jij dit ook niet over die 10.000 stappen per dag. Nou, laten we gewoon eerlijk zijn. We kennen allemaal wel iemand, hè, die dan altijd zegt van ja, ik moet nog even lopen en wandelen vandaag, want ik moet mijn 10.000 stappen halen. Ja, want dat is gezond. Klopt wel, hè? Want dan zorg je ervoor dat je minder kans hebt op overgewicht. Maar ook bijvoorbeeld hartvaten en suikerziekte. Maar 10.000 stappen is niet niks. Want wie heeft dan eigenlijk opeens bepaald dat jij 10.000 stappen moet lopen per dag omdat het gezond is? Nou, het komt uit Japan. Want in de jaren 60, toen kwam eigenlijk de eerste commerciële stappenteller uit. En hè, denk je, wat heeft dat daarmee te maken? Nou, omdat in het Japans heet zo'n stappenteller een manpokai. Manpokai, ik hoop dat ik het goed zeg. Manpokai, en dat betekent letterlijk 10.000 stappenmeter. En waarschijnlijk ben je op dit moment een dotcake naar binnen aan het werken terwijl je dit hoort en voel je meteen schuldig. Maar ja, dat hoeft ook niet. Want uit een heel ander onderzoek blijkt dat met 2500 stappen je ook al gezondheidsvoordelen kunt ervaren. Dus ja, alle kleine beetjes die kunnen dan helpen. En ook die 1 of 2 stappen die je dan zet naar de koelkast. En weet je, dan kan je dan op zijn minst zeggen van ik heb het net als Fede Legrand gedaan. Die hoor je nu met One Two Step.

0: Bibi Rexha en Faithless met New Religion hoor hier bij Glow FM. Ik krijg net een bericht binnen, of het nieuws is naar buiten gekomen, dat Wim T. Schippers is overleden. Afgelopen woensdag al, maar nu komt de stichting eigenlijk mee pas naar buiten. Wim T. Schippers, ken je misschien wel, of je gaat hem dan in ieder geval kennen als onder andere de stem van Ernie, van Bert en Ernie in Sesamstraat en Kermit de Kikker. En ik krijg hier via de Glow FM app ook binnenkomen van ja, eigenlijk om hem een beetje te eren, is het dan niet eigenlijk gepast om dan Ik ben een kerstbal te draaien? Nou, als jij dat vindt, dan kunnen we dat gewoon doen.
1: Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers en ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik kijk heel voorzichtig, blijf er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bal,

0: Ik ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Is het die? Laat mij dan maar eens even kijken. Hé, hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie,
1: zie je?
2: Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja, oh.
2: Nou, mag ik er even op Bert? Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Dan gaat
1: ja,
2: dat gaat
1: hij. Ja, dat zal wel, ja.

0: Ik ga opzij, vooruit.
1: Ja. Bert, Bert, als jij nou die bal ernaast neemt, dan is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
0: Een peer, zeg je? Lijkt mijn hoofd dan op een peer.
1: Nee,
0: nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kan jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde.
1: Moet ik dan kijken, Bert?
0: In die platte bal, daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje.
1: Oh.
0: Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
1: Ja, goed, dan gaan we dan, hè? Ja.
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen.

net GloFam aan hebben staan, denk je, is het nu al december? We hebben net te horen gekregen dat Wim T. Schippers kwam te overlijden. Afgelopen woensdag, vandaag is het naar buiten gekomen. Hij is 83 jaar geworden. En daarom hoorde je net, ik ben een kerstbal van Bert en Ernie. En ik moet wel zeggen, ik heb er zelf persoonlijk niet zo vaak naar gekeken, naar Sesamstraat. Ik ken het wel uiteraard, hè, dat lachje van Ernie gaat ook altijd, blijft gewoon rent-free in je hoofd rondspoken. En ik denk dat het nu ook wel een hele andere lading en betekenis heeft gekregen. Dus dat vooral. Maar goed, over naar de GloFam weer. Het is droog en zonnig en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het ook vooral droog. En dan wordt het heel zonnig bij 25 graden. Dus pak die zonnebril er maar bij, want je gaat hem nodig hebben. En ook die GloFam-app, want zometeen ben jij de baas over de playlist. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Na de nieuwe van Topic en Becky G, dit is Sorry Papi.

Jonas Blue en Edge of Desire hoorde hier bij Glow FM. Ik heb hier de twee nieuwe tracks voor je, vers van de pers. En jij mag kiezen welke ik zo meteen volledig voor jou ga draaien. Dat doen we elke maandagavond hier bij Glow FM. En de eerste waar ik je aan wil voorstellen is een samenwerking waarvan ik dacht van, oh ja, dat had ook nog gekund. Namelijk Busy en Famke Louise samen met GP uit G, Niemand.

Ja, dat doet niemand hem na, inderdaad. Maar het grappige hieraan is, er zitten zoveel verwijzingen in naar oudere tunes van Busy. Hè? Je hoort dan traag, hè, met die Sorry Papi. Bijvoorbeeld ook naar Zij Willen Mee, dan hoor je daar ook een referentie naar. Maar eigenlijk is dit nummer een soort van tijdreis die je dan helemaal terugcatapulteert weer naar 2026, maar dan met GPRG erbij. En Famke Louise hoort er ook gewoon maar bij. Maar goed, denk je van, nee, Youssef, geef me toch wat anders. Wat dacht je van Push It van de Discolizer, Amazing en Mason?

Ja, de Gym Bros gaan dit misschien wel heel fijn vinden. Ik kan er niet over meepraten, maar de melodie is zo vies dat je zelfs een afslag op de snelweg gaat missen. True story is me vandaag echt letterlijk overkomen. Daardoor moest ik echt een half uur omrijden. Dus ja, als je aan het rijden bent en je krijgt opeens een zwaar voetje, sorry daarvoor. Maar ook niet, want tegelijkertijd heb je gewoon de twee beste minuten van je leven gehad. Of tenminste van deze avond. Maar goed, welke wordt het? Welke track wil je volledig horen? Wordt het dan Niemand van Busy en Famke Louise en GPHG? Of ga je toch voor Disco Lines, Mason en Mason met A Push It? Eén adres. En dat is de gratis GloFam app. Wordt het optie 1 of optie 2? Jij bepaalt. Krijg ondertussen oud en vertrouwd geluid van Douwe, Bob en Sera. Dit is Could Have Been Us hier bij GloFam.

Klog FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Is daar iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Benjamin en Fresco, is daar iemand, hoor je hier bij Glovem. Op dit moment is Spanje aan het spelen tegen Kaapverdië. En ik ben het hier een beetje aan de gaten aan het houden, maar het schiet niet op. We zitten bij de 88ste minuut en het is nog steeds 0-0. Dus ja, hoe gaat dat eindigen? Dat weet ik niet, maar... De uitslag voor zometeen is wel al bekend, namelijk welke van deze tunes ga ik volledig voor jou draaien. Wordt het niemand van Famke Louise, Busy en GP uit G? Oh.

Of Disco Lines en Masek & Mason met Push It. Ja, de Glow FM app is helemaal verdeeld hierover, zie ik. Ik zie hier bijvoorbeeld Nisa die zegt, ja, Busy brengt meteen herinneringen terug. Ik snap precies waar je het over hebt, Youssef. Bram die zegt, ja, Disco Lines maakt toch wel mijn avond. Kan er even wat gas erop. Maiko die zegt, ten eerste, ik heb echt heel veel respect voor corona. If you know, you know. Maar doe mij maar Busy samen met Famke Louise en GP@G. Zoe zegt ook Busy. Milan die zegt Disco Lines all the way. Maar als ik je de Glow FM app moet geloven, 54% heeft hierop gestemd. Inclusief Marco, die zegt van, hey Youssef, ik ga dan toch voor optie 1. Die mag je helemaal draaien. Busy, Famke Louise en GP@G, dit is niet...

0: Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight.
1: Glow FM.
0: Zometeen ga ik je vertellen hoe je duizenden euro's kan besparen. Dat na het nieuws van
2: 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Youssef Kerboua.
0: Een hele goede avond. Gregory Porter met Liquid Spirit komt er zometeen aan. Na Russo en Emma Heesters, dit is Liefdesverdriet. Wow.

hele goede avond. Gregory Porter hoorde je net hier bij Glow FM met Liquid Spirit, de Claptone remix. Ik ga je helpen om duizenden euro's te besparen, want als het aan jou had gelegen, dan was hij meteen de prullenbak in beland. Ja, ik heb het voornamelijk over je tv. Ik weet niet of je het is opgevallen terwijl je keek naar Nederland-Japan gisteren bijvoorbeeld. Dat die spelers er heel raar uitzagen. En dat komt eigenlijk door hun oranje outfits. En ja, dat oranje zag er heel raar uit. Je kreeg dan van die heel rare vlekken en vegen dan op je beeldscherm. Ik had er ook wel een beetje last van. Maar ik zie ook online dat heel veel mensen daar ook wel een beetje last van hebben. Nou, maak je geen zorgen, je tv is niet stuk of zo. Heeft gewoon te maken met hoe dat in Amerika, waar dat allemaal op dit moment gefilmd wordt en live uitgezonden, dat die instellingen daar gewoon heel anders zijn. En daardoor vervormt dat allemaal en kan je tv dat gewoon niet aan. Dus ja, kan je dan niet gewoon normaal kijken? Moeten ze een ander tenue aandoen? Nee, dat hoeft niet per se. Je kan het zelf heel makkelijk oplossen. En dat is dan gewoon door de filmmodus aan te zetten van je tv. Of bioscoopmodus wordt dat ook wel genoemd. En dan zou het er al veel beter uitzien, want die oranje kleur is dan minder agressief. Hè? En dan doet het ook wat minder pijn aan je ogen, maar ja, ik snap het ook al. Als ze ook niet gewonnen hebben, dan doet het ook al pijn. Dus ja, heb je er toch wel wat aan? I don't know. Maar goed, dan heb je niet 1000 euro's aan je tv's gewoon de prullenbak in gegooid. Maar goed, dit is Glow FM. Kygo, Khalid en Griffin hoor je nu. Dit is Save My Love hier bij Glow FM.

Jelly Roll, I'm Good Jelly Roll hoor je hier bij GloFam. Er is heel veel te doen om het optreden van Shakira tijdens het WK. Ja, iedereen beticht haar eigenlijk van dat ze een stand-in zou hebben, dat ze aan het playbacken zou zijn. En al helemaal in het geval van Burna Boy. En waarom denken ze dat? Nou, heel simpel, want ze ziet er opeens veel sportiever uit. Ze lijkt wel alsof ze 22 weer is. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook wel van, mensen, jullie vergeten één belangrijk detail. She a Latina. Tuurlijk heeft ze goede genen en ziet ze er gewoon goed uit. En heel eerlijk, ik denk wel dat zij het ook echt was die daar stond, hè? Dat het geen stand-in was. En ik ben niet de enige, want mensen hebben daar echt gekke journalistiek werk voor verricht. Want mensen gingen dan echt letterlijk op zoek naar een litteken tussen haar wenkbrauwen op haar voorhoofd. Om te zien of dat zij het echt was. Want zij heeft als kind waterpokken gehad en ze zou dan een litteken aan over hebben gehouden. En dan weet je pas echt dat het echt Shakira was. Nou, als het klopt, dan is het wel een theorie dat eigenlijk bevestigd is. Maar ja, heeft ze dan geplaybacked? Dat durf ik niet te zeggen. Maar als dat wel zo het geval is, dan klinkt hij eigenlijk ongeveer zo. Zoals nu bij GloFam.

en Love of My Life hoorde je hier bij Glow FM. Zometeen kan jij een gratis shout-out winnen. Maar dan moet je wel even je muzikale kennis op de proef stellen. Hoe dat zit, vertel ik je zo naar Rumors van Thomas Gray.

Thomas Gray en Rumors hoor je hier bij GloFam. Krijgt het weer van mij. Het is droog en zonnig en het koelt af naar 13 graden vanavond. Morgen is het vooral droog en heel zonnig en tikken we de 25 graden aan. Dus ik zou zeggen, haal die zonnebrandcrème in huis en de zonnebril ook erbij, want je gaat hem nodig hebben. Sabrina Carpenter met deze komt eraan na Another. Dit is Talk To You.

0: Ferrok Dunn en Say What You Mean hoorde hier bij Glow FM. Elke maandagavond spelen we hier bij, Glow Evening Kraak de Code. Ik heb hier drie fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen gaat horen hier bij Glow FM. En aan jou is het dan te raden om welke track en artiest het gaat. Lukt het jou, dan krijg je gewoon een Glow Evening shout-out. Helemaal gratis. Moet je wel even laten weten via de Glow FM app. Heb je die nog niet? Download hem alvast even. Moet ik anders even wachten? Ja? Even naar de App Store. Ja, even Glow FM toetsen. En dan heb je hem. Even op download klikken. Oké, top. Nou, dan is dat geregeld alvast. Hier krijg je drie hints van mij. En geloof me, ze zijn heel moeilijk. Dus je moet echt wel opletten. En dit is hint nummer
1: 1.
2: I got one last without you.
0: Oeh. Fluisterend. I got one last without you. Oké, hint nummer 2.
3: 2. Ja, niks. Niet mijn en hebben grote tekorten.
0: Niet mijn piep. Zij hebben tekorten. Ja, ik hoor hier wel een patroon in. En dan heb je hint nummer
1: 3.
0: Ja, je zou het nu inmiddels wel moeten weten, denk ik wel. Een saxofoon. Vooral de melodie ervan. Weet je het antwoord? Laat het dan weten via de Glow FM app. Verdien je zometeen die gratis shout-out. Krijg je ondertussen Where We Go van Marshmallow van mij.

0: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Het gaat niet goed in de kloof, hè, man. Ja, kennelijk is het gewoon veel te moeilijk. We zijn nu Kraak de Code aan het spelen. Je krijgt 3 hints van mij. In de vorm van audio aan jou te raden om welke track het gaat die ik zo meteen ga draaien en van welke artiest. En ik zie echt foute antwoorden binnenkomen, maar ook wel goede nee, ook niet helemaal. Ik laat de hints nog 1 keer horen. Ze komen heel snel achter elkaar, dus luister goed.
1: 1.
2: I got one less without you.
0: Ja, dat is hint nummer 1.
1: 2.
3: Ja, niks. Niet meer en een begrote tekorten.
1: 3.
0: Ja, je zou het dan eigenlijk bij die laatste al moeten weten. Ik zie Kevin die stuurt van... ik denk dat het... even kijken, hier is Jessie J. Met Bang Bang. Nee, is het niet. Yolanda die zegt... nee, dit is sowieso B.O.B. Ik weet niet waar je B.O.B. vandaan haalt. Maar goed, weet je wat? Ik ga het je nog makkelijker maken. Ik ga je een 4e hint geven. En de 4e hint is... deze zangeres is een van de hoofdpersonages in de musical Wicked. Ja. Als je al die hints bij elkaar zet en dan nog die 4e erbij... dan moet je het wel weten. Weet je het antwoord? Laat het dan weten via de gratis Glove. En dan krijg je die shout-out van mij. En kom op, zo moeilijk moet het ook niet meer worden, toch? Dit is een Glow Evening met Enrique Iglesias en Can You Hear Me?

Enrique Iglesias hoorde hier bij GloFM. Mocht je net intunen? We zijn bezig met Kraak de Code, het spel waarbij je eigenlijk 3 fragmenten krijgt die hinten naar een track die ik zo meteen voor je klaar heb staan. En ik kreeg echt van alles binnen via de GloFM app. Ik zie hier even kijken. Wat zag je hier binnenkomen? Oh ja, B.O.B. zag ik binnenkomen. Is het ook niet Jessie J? Maar ik zie wel dat heel veel mensen de artiest inmiddels al goed hebben. Iemand die zegt, is het Ariana Grande? Dat klopt al. Is het Break Free? Is het ook niet, maar er is wel iemand die ons kan verlossen met het juiste antwoord. En dat zijn 2 mensen om specifiek te zijn. 3 zelfs. Ik zie net nog eentje binnenkomen. En dat is namelijk Danny, Charity en even kijken, Matthijs. Ze hebben het goed gedaan, want het is inderdaad Problem van Ariana Grande. Dus bij deze krijgen jullie gewoon een dikke shout-out. Jullie zijn gewoon de sterren van de Glow Evening vanavond. En zoals beloofd krijg je hem ook van mij. Samen met Iggy Azalea.

Danny, Charity en Matthijs hadden het goed bij Kraak de Code. Problem, Ariana Grande en Iggy Azalea, hoe die hier bij Glow FM. Hey, de Glow Evening zit erop, maar niet getreurd, want zometeen heb ik goede muziek nog steeds voor je. Of ja, Ron eigenlijk, die zometeen gaat zitten. Ik zie dat Teddy Swims al klaar staat met Mr. Know It All. En hij gaat het ook over iets hebben waar sommigen misschien heel bang voor zijn. En ik zeg je heel eerlijk, als het aan mij ligt, is het vooral door de rekening die je erna krijgt. Ja. Ja. Kan het wel missen als kiespijn, heel eerlijk gezegd. Maar goed, waar hij het over heeft, hoor je zo meteen. Deze krijg je nog van mij. Dit is Zara Larsson en Midnight Sun. Een heel fijne avond.

0: GloFM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glofm.nl.
1: 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette...

0: dierlijke honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
2: Ja, zonder Patrick, maar wel met Ron en een heleboel goede hits. Dit is Teddy Swims met Mr. Know It All op Club FM.

0: Purple Disco Machine, Beat of Your Heart bij Glow FM natuurlijk. En ja, hij is nog steeds binnen. Hallo, goedenavond.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, alles goed? Nog steeds?
1: Nog steeds wel, ja. Ik bedoel, 10 minuten geleden was het er nog heel anders. Ja, sorry, ik heb echt ontzettend veel honger. Dus ik had ook echt heel braaf fruit gesneden.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja, dus echt kiwi en aardbeien. Ik dacht, laat me even gezond doen. Maar ik heb het helemaal niet kunnen eten, omdat ik het zo druk had.
0: Oké. Okay.
1: Met het programma. Het was heel leuk, daar niet van. Maar dus ik dacht, ja, dat ga ik nu dan gewoon opeten. Want ja, jij zit toch tot de knoppen nu.
0: Ja, zeker. En de vitamines moeten toch binnenkomen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Smakelijk, zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Hé, hey, we gaan het ook hebben over iets spannends. Ik ben vandaag bij de tandarts geweest.
1: Oh.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Was het oké?
0: Ja, het was oké. Ik kan goed praten, dus dat is het belangrijkste.
1: Ja, je zit hier niet met hamstermannen, inderdaad.
0: Ik ga daar daar meer over vertellen, maar heb jij ook iets geks meegemaakt bij de tandarts? Of iets leuks? Of ben je ook een beetje bang voor de tandarts? Laat dat vooral even weten in de Glow FM app. En dan, ja, wie weet bellen we weer straks even op in de show. Dat is leuk. Dus een heleboel goede muziek ook meegenomen. Justin Bieber, Antoon en ook deze van Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Hier op Glow FM natuurlijk.

0: Don't Care. Bij Glow FM natuurlijk. Oh. Zo, we pakken er even een klein muziekje bij. Heb ik gevonden hier in het systeem, dat is mooi, hè?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Heb je moeten graven? Of heb je hem gejat van iemand?
0: Nou, ik heb hier gewoon op gezocht in het systeem en daar staat Big Band One.
1: Dat klinkt wel als een Big Band. Oh, zo. Hoeveel mensen zouden hierin spelen, denk je? Wacht, ik hoor nu...
0: 2, 3.
1: Ja? Ja, waarschijnlijk ik en mijn 16 persoonlijkheden, maar goed.
0: Nou ja, het zou zomaar kunnen dat hier 20, 25 man in spelen.
1: Ja?
0: Zeker. Hey, ik vroeg je net, wanneer ben je voor het laatst bij de tandarts geweest? Er waren wat appjes binnengekomen. Wow. En ik heb een appje van Ilse binnen gehad. En die zegt, ik ben vorige week het laatst bij de tandarts geweest. En er was niks aan de hand. Dat is goed. Plus 1 punt. Wanneer ben jij voor het laatst bij de tandarts geweest?
1: Recent nog. Ik heb opeens de hik.
0: Oh jee.
1: Wanneer was het? In maart, volgens mij. Ja, maart.
0: Ah,
1: ja,
0: maart. Ja, ja. En was allemaal goed?
1: Ja. Er moest wel wat gevuld worden, helaas.
0: Oh,
1: ja. Ja, en dan krijg je weer op je flikker van... Hé, jongen, beter potsen.
0: En stokeren. Die tip kreeg ik vandaag mee.
1: Ik vind dat zo irritant.
0: Ja, maar serieus, hoe ga je dat aanpakken? Want zo'n stokje, dat past toch nooit tussen je tanden?
1: Wat gebruik je? Gebruik je zo'n houten stoker?
0: Ja.
1: Nou, ik gebruik van die ragers echt. Hè? Dus dat zijn van die kleine borsteltjes precies.
0: Maar je hebt ook die ragers met die tandenstokers eraan. En er zit dan een touwtje tussen en dat lijkt dan... Dan kan je gewoon zo...
1: Dat is eerder zo'n vlos. Maar het onhandige daaraan is, hè, dan moet je dan even, hè, dan moet dat tussen al je tanden gaan. Ja. En dan moet je ook nog eens verschillende maten hebben, want niet alle tanden zitten gewoon genoeg ruimte tussen.
0: Nee, dat klopt.
1: En het doet ook nog eens pijn. Ik heb gevoelig tandvlees. Dat is gewoon gezeik.
0: Nou ja, ik zou jou zeggen, ik was... vorig jaar was ik bij een nieuwe tandarts terechtgekomen. Was van alles mis. Gaatjes en rotzooi en plekjes en dingetjes.
1: Oh.
0: Dus ik dacht bij mij, je kan nooit. Ik kreeg een rekening, daar ben je bang van.
1: Oeh, ja.
0: En vervolgens ben ik nu bij mijn oude tandarts geweest. Weet je wat hij vandaag zei?
1: Nou?
0: Die zei, ja, niks aan de hand. Niks aan de hand.
1: Waarom ben je dan gegaan?
0: Ja, om gewoon even een second opinion te doen.
1: Maar toch even €200 neergeknald.
0: Ja, bij die oude tandarts wel, ja. Inderdaad, ja. Oh, ja, lekker man. Ja, heleboel goede muziek meegenomen. Sam Fender, de nieuwe, met zijn gitaar. Heel vet. Ik heb ook Jason Derulo meegenomen. En ook deze nieuwe van Neverglow. Hold Me.

0: Rain Me In van Sam Fender. En ja, mooie plaat. Goede stem is hij, heeft hij ook. Hè? Weet je waar hij vandaan komt?
1: Waar hij vandaan komt?
0: Ja, Sam Fender. Volgens mij uit Amerika of Engeland?
1: Ik twijfel nu eigenlijk. Zo.
0: Ik
1: ook. Het is maar goed dat ik niet met de quiz meedoe. Ja, maar weet je wat het ding is? Zangers kunnen dat heel goed verbergen, die accenten.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, ik vind wel. Ik zou bijvoorbeeld bij Adele, hè, die je kent van Someone Like You, ik zou niet denken dat zij een Brit is als ze begint te zingen.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja? Vind je van niet?
0: Ja. Daar zit wel.
1: Never mind, I'll find someone like.
0: Nee, ja, er zit wel een hoekje in, hoor.
1: Ja, oké, ja, misschien wel.
0: Ja. Nou goed. Oké. Hey,
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
0: Oh. Glow FM. Ja, het is wel belangrijk dat je het goed doet, hè? Want ik wou je eigenlijk voorstellen aan een stukje weer, want dat is ook wel belangrijk. excuses. Nee, ik heb een klein beetje weer meegenomen. Het blijft vanavond best wel bewolkt, maar het is zo goed als droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graadje of 14. En is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. En morgenochtend begint de dag bewolkt en loopt de temperatuur op tot ongeveer een graad of... een graad of 24.
1: Oeh,
0: holy shit. Kan je gewoon lekker je jasje aandoen en dan... Of je jasje uitdoen eigenlijk, hè?
1: Ik laat hem lekker thuis gewoon, hoor.
0: Je laat hem gewoon thuis?
1: Ik laat hem wel thuis.
0: Ja, oké.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, en ik kreeg nog een appje binnen over de tandarts net. En ik krijg een appje binnen van Marcel en die zegt tegen mij... Hey, ik vind die tandarts ook eng, man. Ja, kan ik wel voorstellen. Jij vindt daar ook niks, hè?
1: Ja, het is niet een van de gezelligste personen. Of, nou, op zich valt het wel mee, de persoon zelf. Maar het is gewoon wat ze aan het doen zijn. Zitten ze daar helemaal in je mond te boren en te lagen. En weet van, oh, vooral als ze dan... Ja, wat is dat eigenlijk? Zo'n soort van haakje wat ze dan gebruiken?
0: Ja. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik had een poos geleden... was ik dus bij de tandarts. En daar hadden ze dus een soort van zoutachtige oplossing.
1: Oké, om het schoon te maken.
0: En dat spuiten ze dan met een soort van karger. Zo'n hoge drukreiniger.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, het is overdreven, maar gewoon best wel harde straal. En dan... Maakt dat allemaal schoon. Dat is echt top.
1: Kijk, je hebt wel schone tanden op het einde, dus dat scheelt al. Je houdt er wel iets aan over.
0: Ja, 100%.
1: Ja, ja, ja.
0: En ook een dikke rekening.
1: Zo. Moet ze eigenlijk een tikkie sturen? Dat het dan eigenlijk een soort van Uno reverse card is van... Oké, nu ga jij me betalen.
0: Zo, inderdaad, ja. Ja. Hey, ik was net even door jouw mapje aan het bladeren.
1: Oh, god, ja?
0: Ik heb een plaat gevonden. Holy moly. Oeh! Volgens mij is het jouw favoriet, of niet?
1: Geen idee, ik weet niet welke het is.
0: Ik ga de nieuwe van Idolip draaien met Ronnie Flex en Frenna.
1: Oeh!

0: Calvin Harris en John Newman, Blame. Ja, we zitten er midden in de maandagavond hier op Glow FM. En Youssef is nog steeds binnen, gezellig. Is gezellig, hè?
1: Ja, anders was ik hier niet gebleven, toch? Zo. Ik kan ook weggaan als je wil, hoor.
0: Nee, blijf maar gewoon staan, jongen.
1: Oké, doei!
0: We hebben net de nieuwe favoriet van jou gedraaid.
1: Populair van Idalië, ja, Uniflex en Fenna. Zo.
0: Ja, zo, inderdaad. Ik moest ook even erom nadenken. Daarom dacht ik, jij hebt hem zo op de voorkant van je tong liggen, zeg maar.
1: Zo. Ja, nee, maar het is geweldig. Als dat niet een zomerhit wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Het is ook gewoon herkenbaar, want het is gewoon gesampled van Jamelia Superstar.
0: Ja, klopt.
1: I don't know what it is.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ja, en dat is gewoon eigenlijk gewoon een track wat gewoon een tweede leven krijgt, als je het mij vraagt.
0: Ja, hij wordt gewoon herboren.
1: Precies.
0: En dat moeten we hebben deze zomer.
1: Een herboren, ja?
0: Ja, een herboren.
1: Een hergeboorte? Oh, een herboren.
0: Ik ken die hergeboorte, holy shit.
1: Ja, is er een nieuwe jij dan opeens? Of,
0: nee, zeker
1: kan,
0: niet.
1: Hè?
0: Ja, zou zomaar kunnen inderdaad. Ja, ja, ja. Hey, eerste uur is alweer bijna voorbij.
1: Zo.
0: Gaat snel.
1: Vliegt zo voorbij, hè?
0: Ja. Wat ik nog heb meegenomen voor je is Dasha. Gordo vind ik persoonlijk ook een hele toffe plaat.
1: Mm-hmm.
0: Kan ook zomaar een zomerklapper zijn. En Sienna Sparrow, maar nu eerst Afrojack met Awake Tonight.

Natasha en Austin bij, ja, bij Glow FM. En ik zat nog even in de appbox te kijken van de Glow FM app. Als je die hebt gedownload, kan je ons gewoon een berichtje sturen. Aan de onderkant kan je op een knop drukken en dan kan je ons gewoon een berichtje sturen. Super. Ik kreeg nog een appje binnen van Iris. En Iris zegt, ja, die tandarts, nou, daar moet je bij mij niet komen aanzetten. Want ik vind dat helemaal niks. En ik kreeg ook nog een appje binnen van Maarten. En die zegt, ja, die tandarts, ja, ik vind het ook, ja, helemaal niks. Het liefst ga ik gewoon niet. Ja, snap ik. Hey, ja. Dit is even tot rust komen. Als je dan in die stoel hebt gelegen, dan wil je toch wel even op adem komen. En dat doen we met Sienna Sparrow, Material Lover.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten opbouwt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
4: Ja, zonder Patrick, maar wel met Ron. En ik heb een nieuwe gadget gekocht. Ik ga er dadelijk meer over vertellen na Bibi Rexha en New Religion.

wielmuziek op Glow FM. Shane Colt en Always On My Mind bij Glow natuurlijk. Hey, ik heb dus een nieuwe gadget gekocht. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. En ik kan je alvast een tipje van de sluier oplichten. En het is heel handig in het huishouden. Ja, wat zou dat toch zijn? En er zit een app bij. Ik ga je zo meer over vertellen. Na Harry Styles en American Girls bij Glow.

Nieuwe muziek van Goldbands, You and Me, bij Glow FM. Zo, even tot adem komen deze maandagavond. De eerste werkdag van de week zit er weer op. Of begin je morgen pas, kan natuurlijk ook, hè. Hey, ik vertelde je net dat ik een vette gadget heb gekocht. En die is vandaag toevallig geleverd. Dus ik ben er super blij mee. En hij is nu ook aan het werk. Aan het werk? Ja, hij is aan het werk. Ik heb een nieuwe vaatwasser gekocht met app. Met een app erbij. En in die app kan ik precies hele vette dingen doen. Ik kan programma's downloaden. Dus 4-5 uur lang en dan op 60 graden of zo. Maar ik kan ook heel goed en heel makkelijk zien wanneer die klaar is. En dan gaat hij vanzelf ook open. Dus dat is wel tof. Hey, wat is jouw vetste gadget die je ooit hebt gekocht? Ik ben heel erg benieuwd. Stuur ons even een appje naar de Glow FM app. Pak even je telefoon erbij. Open de app. En stuur mij even een berichtje. Vinden we leuk? En dan, wie weet, heb ik jou daar ook wel even aan de lijn. Want misschien gaan we even bellen zometeen. Dat is altijd leuk. Hey, goede muziek meegenomen. De spotlight van deze week. Verdelijk Grand natuurlijk. En ik heb ook de nieuwe plaat van... of nieuwe plaat, alweer een oudje van Katy Perry meegenomen. En ook een hele lekkere nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Moeilijke achternaam ook, Rodrigo. Maar dit is Drop Dead, hier bij Glow FM.

Katy Perry en I Kissed a Girl. En daarvoor hoorde je de nieuwe plaat, de Spotlight van Fat Le Grand, Monster. Ik heb even een klein weerberichtje voor je klaarstaan. Het blijft namelijk vanavond in de Brainpoort best wel bewolkt, maar wel goed droog. Vannacht koelt het af tot een graadje of 14 en is de wind zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag bewolkt en loopt de temperatuur op tot een graad of ongeveer een graad of 24 ongeveer. Dus ik zou zeggen, zonnebril uit de kast, jasje mee en ja, lekker op het fietsje naar het werk, toch? Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, wat is de gekste gadget die jij ooit hebt gekocht? Laat het even weten.

0: paradise with you.
1: Chasing Paradise en van Kygo en One Republic. En ik vroeg je net wat je gekste gadget was die je ooit hebt gekocht. Of misschien heb je recentelijk wel iets gekocht. Ik ben benieuwd. Er kwamen wat appjes binnen. Zo heeft bijvoorbeeld Marcel de weg gevonden naar de appbox. En die zegt, ik heb de klokkie gekocht. En die, dat is een wekker die wegrijdt wanneer ik probeer op snoes te drukken. Oh, dat is zo'n irritant ding wat je dan... ja, wat dan een beetje op en neer rijdt in je slaapkamer. Super irritant, toch? Even kijken hoor. Ik heb hier Alice en die zegt, ik heb de Happy Fork. Dat is een Bluetooth vork die trilt als je te snel achter elkaar hapt. Dus dan als je te snel eet, dan is je vork... Ja, die begint dan te trillen. Dan weet je, oh, ik moet even iets rustiger aandoen. Even kijken hoor. Ik heb hier ook Iris en die zegt, ik heb de Screaming Kettle. Een fluitketel die niet fluit, maar letterlijk heel hard schreeuwt als het water kookt. En de gekste, al zeg ik het zelf, de Licky Brush. Dan vraag jij je natuurlijk af, wat is dat? Ja, dat is een TikTok-hype. En dat is een siliconen reuzentong die je in je mond stopt om je kat mee te likken. Om je kat mee te likken? Ja, heel bijzonder wel. Nou, ik hoef het niet te hebben en ik heb het ook geen kat. Maar dit is Ride It.

0: Nieuwe muziek van Taylor Swift aan I Knew It, I Knew You, hier bij Clover FM. En die plaat is gemaakt speciaal voor de nieuwe Toy Story film.
1: Clover FM, flashback track.
0: Ja, en ik sprak Patrick net, of net, eigenlijk begin deze avond, en zei tegen mij: hey Ron, ik heb eigenlijk een vast item en dat is de flashback track. Nou, ik was even een systeem aan het zoeken en ik kwam dit tegen. En ik moet zeggen, dit klinkt wel dik hoor. Moet je even luisteren. En ik ga daar hier op een dikke rode knop drukken. En dan komt er een dikke flashback track uit. Wat het is dat we in het systeem terug... Ja, het systeem gaat eigenlijk een nieuwe plaat zoeken. Of een oude plaat, sorry. Excuses. Ook de eerste keer voor mij dit item. En dan gaan we even kijken wat eruit komt. Dus ik ben heel benieuwd. Eerst heb ik voor je klaarstaan de nieuwe Miles Smith met Now Horan en Drive Safe.

0: FM. Flashback Track.
1: Ja, de Glow FM Flashback Track. Hier bij Patrick in de avond, met Ron, deze avond. En het systeem heeft gekozen. En het was dus Disco Volante van Ida Engberg. En ben je een beetje goed in taal? Want wat betekent dat dan, Disco Volante? Nou ja, de letterlijke vertaling van Disco Volante is dus vliegende schotel in het Italiaans. Het is ook de naam van de beroemde luxe jacht van de schurk Emilio Largo, die in de klassieke James Bond films meespeelt. Dus de Disco Volante, ja. Dus als je de volgende keer gaat eten en je gooit een bocht door het restaurant heen, dan moet je even roepen, Disco Volante. Hey, ja, goed. Ja, brengt ons aan het einde van de show. Ik wil Patrick heel even even bedanken dat ik deze, dat ik hier mocht gaan zitten voor hem. Dus bedankt Patrick. En ik stuur je de nacht in met de Chainsmokers. En met Chesto. En met BTS. Een heleboel goede hits hier op Glow FM. En mij spreek je later weer. Ciao.

0: Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekals Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt op

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Inter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de